0: WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Een hele goede morgen. Goed dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen, Hans.
8: Goedemorgen, Merlijn. Ben je een beetje bijgekomen?
7: Ja, ik ben een beetje back-off. Dat kan je misschien horen. Ik heb net naar de studio hard gelopen. Want ik kwam vanochtend kwam ik bij de studio aan.
8: Oh. Ja, dat is ook wel nieuwswaardig.
7: Ja, dat is wel nieuwswaardig. Mijn fiets was gestolen. Dus ik moest wel hardlopend naar de studio toe. En dat heb ik gedaan. En dus een beetje back-off, een beetje last van mijn beentjes. En straks moet ik ook weer terug, dus...
8: Komt helemaal goed. En dat betekent meteen dat jullie allemaal als luisteraars ons kunnen gaan volgen op Instagram. De Oogochtendshow op Instagram. Want daar gaan we natuurlijk die beelden plaatsen. Precies. Van Merlijn die aankomt bij de studio.
7: Yes. En Hans, kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn?
8: Jazeker. Ondernemers Stad krijgen langer voor controle reclamebelasting. Oppositie wil opheldering over overlast op het Martinikerkhof. En de omgeving van de, daar is hij weer, Gerrit Krolbrug, krijgt groenere uitstraling.
7: En meer daarover hoor je rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En het is 7:03 en dat betekent dat het nog hartstikke rustig is op de wegen. Ook is het natuurlijk schoolvakantie, dus ja, het is gewoon lekker rustig. Dus je kan lekker mooi doorreizen. Qua treinen betreft zie ik wel dat in het midden en het zuiden van het land, ook het westen, dat er wel gewoon wat wisselstoringen zijn en werkzaamheden. Dus moet je daar nou heen, let vooral goed op je reisplanner-app voordat je naar jouw Ik ben nog een beetje...
8: En de bestemming gaat, denk ik.
7: Ja, precies.
8: Yes.
7: En Hans, ik kom natuurlijk terug van vakantie. Gisteren ben ik teruggekomen. En jij hebt een verzoekje gedaan aan mij. Jij kan waarschijnlijk al raden wat het is. Ja. Maar jij kan er misschien nog een leuk verhaaltje bij vertellen. Want jij verzamelt dingen.
8: Ik verzamel ansichtkaarten. Dat is ook leuk voor de luisteraars. Ga je nog op vakantie en denk je... Nou, ik kom een leuke kaart tegen. Stuur hem naar Oog toe, naar Oog Radio. Het adres staat ongetwijfeld op onze website. Hartstikke leuk. En even kijken, wat heb ik van jou? Een prachtige kaart uit Griekenland. Ik zie je, hoe heet die tempel ook alweer?
7: Dat
8: jij
7: is,
8: bent er geweest.
7: Parthenon. Op de Acropolis is dat.
8: Ik vind het helemaal mooi. Maar goed, je moet alleen je naam er nog even opzetten.
7: Ja, oh, dat moet ik
8: gaan
7: doen.
8: We straks doen.
7: Ja, in alle haast. Ik heb dus ook hardlopend met zo'n ansichtkaart in mijn hand... ben ik hier nog naartoe gerend. Yeah. Dus ik denk dat het lekker tijd is voor muziek. Wij gaan luisteren naar Harry Styles met American Girls.
2: De Oogochtendshow.

0: Nee, die moet, Counting Crows die moet helaas nog eventjes wachten. Ik was iets te enthousiast. Je luisterde eerst naar Harry Styles met American Girls. En daarna luister je naar Paul Jong met Comeback en Stay.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De opruimactie Clean Up on Tour heeft zaterdag in de binnenstad 136 kilo aan zwerfafval opgeleverd.
2: 20 vrijwilligers gingen op een support de diepe ring op om het water schoon te maken. De resultaten van deze actie waren boven onze verwachting, laat de organisatie weten. Je hoort Marjolein Smeehuizen.
3: Het is Clean Up on Tour. Dat is een event wat georganiseerd is door het Watersportverbond in samenwerking met de Allianz.
4: Met zo'n sub kun je maar beperkt hoeveelheid meenemen, denk ik, of niet?
3: Nee hoor, we zijn edities geweest, daar zijn we wel met meer dan 300 kilo teruggekomen.
4: Oh ja?
3: Ja, en dan moet je denken aan fietsen, winkelwagens, elektrische scooters, van alles. Toevallig vandaag een grote container en een koffer mee.
4: Ja.
3: Het verbaast je nog wat er allemaal mee kan op deze sub.
2: Sommige suppers hadden nog niet eerder op een subboard gestaan, maar waren enthousiast om mee te doen. Je hoort enkele deelnemers.
5: Vandaag hebben we voor het goede doel, het schoonhouden van de Groningse grachten, hebben we met een subboard de grachten bevaren en zoveel mogelijk grof vuil uit het water gehaald.
4: Is dat leuk?
5: Ja, ik vond het fantastisch. Voor de eerste keer dat ik op zo'n subboard een beetje aan het varen ben in de grachten, was dit al een unieke ervaring wel. Ja.
4: Ben je niet gevallen?
5: Nee, ik ben niet gevallen. Ik heb het goed gehouden. Maar ja, weet je, ik moest toch eventjes van het water genieten. Dus op het laatste moment ben ik er toch nog even in gedoken.
4: Hoeveel denk je dat er opgehaald is?
5: 40 kilo.
4: Had je al eens eerder gesubt?
6: Nee, nog niet.
4: En?
6: Ja, dat was heel leuk. Ik heb echt de eerste... Nou, deel heb ik op mijn knie op de sub gezeten, maar daarna toch gaan staan. Ja, dat was wel heel leuk.
4: Is dit belangrijk voor jou om dan suppen en tevens de gracht op te ruimen?
6: Nou, ik vond het wel leuk om te suppen of het om een keertje te doen. En dan in combinatie met de gracht opruimen vond ik het eigenlijk wel een goed doel, ja.
2: Je hoorde een aantal deelnemers in een bijdrage van Paul Blom. Ja, suppen op de diepe ring... Water schoonmaken, dit klinkt als... Het is gemaakt voor jou, Marlijn.
0: Ja, hè? Ja, ik vind suppen dus ook best wel leuk om te doen. Ik ben wel een beetje onhandig, dus ik ben er wel bang dat ik vaak val. Maar kan jij een beetje suppen?
2: Nee, ik zou het niet weten. Ik heb het nog nooit gedaan. Zie jij mij iets sportiefs doen, Marlijn?
0: Ja, nee, oké, dat is...
2: Ik kom je filmen. Als je dan omvalt, dan hebben we de beelden.
0: Weet je wel hoe het eruit ziet?
2: Het is op zo'n plank.
0: Je staat op zo'n plank, inderdaad.
2: Ja, met zo'n hele lange paddel.
0: Ja.
2: Ja, dus eigenlijk een beetje zeg maar de Groningse versie van Venetië.
0: Ja, ik zat er precies zo over na te denken inderdaad. Ja, nee.
2: Maar goed bezig, ja. Lekker veel afval. En ze hebben veel afval op.
0: 136 kilo, ja.
2: Zo.
0: Ik ben benieuwd, 20 vrijwilligers. Nou, dan hebben ze ongeveer, uit mijn hoofd, dat is ongeveer, wat zal het zijn? 20 kilo per persoon?
2: Zoiets.
0: Ja, nee, volgens mij...
2: Het zal minder zijn, hoor.
0: Voor mij ook niet, veel minder zelfs. Mijn hoofdrekenen op de vroege ochtend is helaas nog niet zo heel goed... Wat wel heel goed is, natuurlijk, altijd, vind ik in ieder geval... Bruno Mars met Risk It All.

0: En dat was, dat was Snap met Eternity. En daarvoor hoorde je Bruno Mars met Risk It All. En dan gaan we door naar het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook is er kans op een spetterbuitje. En wordt het 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind. Windkracht 3. En in de nacht meer bewolking met het minima rond 15 graden. En er gaat wat lichte regen vallen, dus let daar voorop.
1: Werk aan een rotonde Korreweg begonnen, dat melden wij zelf van Oog Nieuws. De werkzaamheden aan de rotonde van de Korreweg zijn begonnen. De rotonde die de Korreweg, Sumatralaan en JC Kapteinlaan met elkaar verbindt, is tot en met 12 augustus afgesloten voor auto's, fietsers en bussen vanwege de aanleg van de nieuwe fietsstraat. Na de werkzaamheden krijgen fietsers meer ruimte, terwijl auto's te gast zijn op de vernieuwde Korreweg.
0: Daar is ook altijd wat aan de hand.
1: Ja, dit is een langer project natuurlijk. Je kan een hele interessante video overzien op de Oogwebsite bij Bouwstof. Ze hebben het helemaal uitgelegd. Dus ga daar vooral even naar kijken. Het wordt wel mooi na afloop. En dit is wel een goede stap in de juiste richting. En dan over mooie dingen in Groningen gesproken. Ewout Genemans is terug in Groningen voor opnames. Dat meldt de Groninger Internet Courant. Ja, daar is hij weer. Onze eigen Ewout Genemans is de komende weken opnieuw in Groningen voor de opnames van zijn tv-programma Bureau Groningen. In de serie loopt de presentator mee met 12 Groningse politieagenten en volgt hun dagelijkse werkzaamheden. Het 8e seizoen van het programma is dit najaar te zien bij RTL en Videoland.
0: Heb jij hem al gespot in Groningen?
1: Nee, ik heb de opnames wel gezien, want een gedeelte wordt ook gewoon zonder hem opgenomen. En Merlijn, ik heb groot nieuws.
0: Oké, jij bent aangehouden door Ewout. Nee.
1: Had heel goed gekund, maar nee. Ik wou alleen maar zeggen, tv is nep.
0: TV is nep?
1: Ja, ik heb ze echt 4 keer hetzelfde stukje met politiepaarden opnieuw zien doen bij het Forum.
0: Dat is wat jammer.
1: Dus dit is, maar goed, ik denk dat Ewout wel een hele oprechte leuke jongen is. We moeten hem een keer uitnodigen als hij toch in Groningen is.
0: Nou ja, inderdaad. Kom maar langs met dat zoetsappige verhalen.
1: Ja, en die 12 agenten gewoon mee. Het past allemaal wel in de studio.
0: Nou, als hij zo een beetje om me heen kijkt. Ja, het past net aan, denk ik.
1: Ik vind het nog niet eens een heel slecht idee. We gaan een interview verzoeken.
0: En wij gaan luisteren naar John Legend met All of Me.

0: En dat was John Legend met All of Me.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Actrice, zangeres, musicalartiest en stemactrice Marieke Klooster heeft een Groningstalig nummer uitgebracht. Het Speed Me. Een lekker in het gehoor liggend swingend nummer over een vrouw die spijt heeft van het feit dat ze te weinig tijd had voor haar relatie en het opgroeien van haar kind. Omdat ze haar carrière belangrijker vond. Ze betuigt spijt en zou haar relatie graag een tweede kans geven. Wij gaan luisteren naar de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Petting Gagolo met het nieuws uit Groningen. Ondernemers in Groningen krijgen ruim een maand extra de tijd om te controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. De oorspronkelijke deadline van 12 augustus is door het Noordelijk Belastingkantoor verschoven naar 18 september, omdat veel ondernemers tijdens de zomervakantie afwezig zijn. De verlenging volgt op kritiek van ondernemersorganisaties en vragen vanuit de politiek over de ongelukkige timing van de controleperiode. FC Groningen neemt afscheid van Robin Kelder. De 21-jarige verdediger maakte overstap naar een club uit Saoedi-Arabië. Kelder werd geboren in Saoedi-Arabië, groeide op in Assen en speelde sinds zijn 11e in de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij trainde de afgelopen seizoenen regelmatig mee met de hoofdmacht en zat vaak bij de wedstrijdselectie, maar maakte nooit zijn officiële debuut in het eerste elftal. Vier oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad hebben spoedvragen gesteld over de aanhoudende overlast op het Martinikerkhof. De partijen willen weten waarom er nog geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld en welke maatregelen de gemeente nu neemt. De vragen volgen op een brandbrief van omwonenden. Volgens de bewoners is de situatie verergerd nadat de gemeente het grasveld bij de dakloze opvang aan de speelsluizen afsloot, waardoor de overlast en onveilige situaties zich verplaatsten naar het Martinikerkhof. De omgeving van de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt de komende jaren flink groener. Rijkswaterstaat richt de stadskant in als een park en geeft de Ommelanderzijde een natuurlijk karakter. Daarbij wordt ook een deel van de oude rivier de Hunze teruggebracht met nieuwe beplanting en informatie over de geschiedenis van het gebied. Voor de aanleg verdwijnen 96 bomen, maar er komen 186 nieuwe bomen voor terug en er worden 33 bestaande bomen verplant. Langs het fietspad aan de Ommerlandenzijde komt bovendien een dubbele bomenrij, speciaal om vleermuizen een nieuwe vliegroute te bieden. De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint naar verwachting eind dit jaar of begin 2027. Dan het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook is er kans op een spetterbuitje hier en daar. En het wordt 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht meer bewolking met minima rond 15 graden en er gaat wat lichte regen vallen.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. Ik neem je mee naar het verkeer. En daar kan ik lang en kort over praten, maar het is nog hartstikke rustig op de wegen. In de binnenstad zelf zie ik dat er, ja, bij de Kop van Oost zie ik dat er nu iets gebeurt. Ja, binnenstad Oost, ja, ook nog niet echt benoemswaardig. En voor de rest, ja, de snelwegen zijn gewoon hartstikke leeg. Ja, dat komt natuurlijk omdat het gewoon nog hartstikke vroeg is. En het is natuurlijk vakantie. Hopelijk heb jij ook vakantie. En
1: wel even belangrijk om te melden, hè? De Oosterhavenbrug die is 2 weken dicht geweest voor onderhoud. En dat onderhoud, die werkzaamheden, die hebben vertraging opgelopen. En dat betekent dat tot ongeveer morgen 6:00 de rijrichting over de Oosterhavenbrug richting het UMCG nog steeds afgesloten is. Je moet omrijden en dat duurt best wel lang. Dus hou daar even rekening mee bij het plannen van je reis.
2: En als je nog je reis moet plannen naar het westen of het midden van het land, let dan vooral eventjes goed op, want er zijn veel werkzaamheden, zie ik. Ja, houd vooral goed in de gaten, mits je daar heen moet. En dan gaan we nu luisteren naar Beat of Your Heart van Purple Dice Machine and... Ik ben Engels geworden, Hans. As this.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Hold On Tight, Electric Light Orchestra. En daarvoor hoorde je Beat of Your Heart. En nu gaan we naar het...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: 10 Groningse jongerenorganisaties presenteren in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen voor komend voorjaar een verkiezingsmanifest.
2: Onder leiding van de Jongerenadviesraad Groningen eisen zij dat politieke partijen 8 concrete speerpunten opnemen in hun verkiezingsprogramma's. Het doel? Betaalbare huizen, extra nachtbussen en echte inspraak. Je hoort Steven van der Linden, voorzitter van de Jongerenadviesraad Groningen.
3: We hebben een manifest opgesteld en naar alle politieke partijen gestuurd. Dus iedereen hopen wij erbij te betrekken. En het doel van dat manifest is politieke partijen inzicht geven punten. In dit geval 8 punten die jongeren erg aangaan in de hoop dat ze dat eventueel meenemen met het verkiezingsprogramma of uiteindelijk richting de provinciale statenverkiezingen.
4: De Jongerenadviesraad is
3: constant in gesprek met jongeren
4: geweest. En door die gesprekken staan er uiteindelijk 8 speerpunten in het manifest. 3 van die speerpunten lichten we eruit. Allereerst wordt er gepleit voor betaalbare woonruimte, vooral in de dorpen.
3: Wat ons erg opvalt is dat er juist heel veel jongeren, vooral in de provincie, dus in de ommerland, ook aangeven dat ze juist in hun eigen dorp willen blijven wonen, waar ze zijn opgegroeid. Dat is vaak wat niet helemaal wordt begrepen door de politiek en dat willen juist op die manier aangeven. En juist omdat jongeren ook zeggen van nou, we vinden het ook prima om bijvoorbeeld in studio's of tijdelijk flexwoningen te wonen, maar juist wel in hun eigen dorp. En wij willen daar graag kracht aan geven.
4: Daarnaast moet de bereikbaarheid in de provincie beter.
3: Stel je voor dat je in een kleiner dorp woont, ergens noorden van de provincie, de bereikbaarheid op sommige plekken gewoon heel erg slecht is. En vooral in de avonduren. En dat willen wij aanmoedigen door bijvoorbeeld meer nachtbussen of nachttreinen te doen. En daarnaast proberen wij natuurlijk vanzelfsprekend misschien wel de Neder-Saxe-lijn en de Lelylijn blijven bevorderen.
4: En jongeren in het aardbevingsgebied moeten beter geïnformeerd worden. Want dat gaat nu vaak nog te onduidelijk.
3: Wij denken dat het af en toe beter kan inderdaad. Je ziet ook dat veel ambtelijke brieven of ook politiek dat toch vaak in de, wat wij dan noemen voor de grap, grote mensentaal vindt. En dat jongeren juist dan heel erg afsluiten van de politiek. Omdat ze het niet kunnen volgen of dat ze niet goed genoeg begrijpen. Dat ligt niet zozeer aan de jongeren, maar wij denken dat het juist aan de politiek een taak is om dat duidelijk te communiceren. En dat geldt ook voor de uitvoersorganisaties waar de jongeren ook eventueel mee in aanraking komen. Omdat ze in dat gebied wonen.
4: De jongerenadviesraad is in ieder geval duidelijk. Er is werk aan de winkel.
3: We zijn een erg jonge provincie, we zijn een erg mooie provincie. Het kan altijd net wat mooier.
2: Je hoorde Steven van der Linden in een bijdrage van Willem Poppes. Er is werk aan de winkel, Merlijn. Jij hoort bij de doelgroep.
0: Ik hoor bij de doelgroep, inderdaad.
2: Mee eens?
0: Ja.
2: Duidelijk.
0: Ja, precies. En wij gaan luisteren naar Kensington. Heerlijk. Living for.

0: Feel What You Want van Christine W. En daarvoor hoorde je Kensington met Living For.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Gemeente verdedigt samenwerking met Red Bull, meldt het Dagblad van het Noorden. De gemeente Groningen blijft achter de komst van de Red Bull District Ride staan. Ondanks vragen over de samenwerking met de fabrikant van energiedrank. Wethouder Jalte Haan erkent dat de gemeente het gebruik van energy drink onder jongeren wil ontmoedigen. Maar noemt het internationaal sportevenement van grote waarde voor de stad. De wedstrijd trekt naar verwachting tienduizenden bezoekers, wordt wereldwijd uitgezonden en levert volgens de gemeente een flinke impuls op voor de lokale economie en horeca. De gemeente benadrukt dat het gaat om een samenwerking rond een sportevenement en niet om het promoten van de energiedrank. Komend weekend verandert de grote markt in een parcours voor de beste slopestyle mountainbikers ter wereld. En ik ga kijken.
2: Ja, heb je al gezien wat ze aan het bouwen zijn?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ben dus, ik kom net terug van vakantie. Dus ik heb nog helaas niet de kans gehad om het te bekijken. Maar het zal vast een groot spektakel
2: nu al zijn. Ze beginnen op het dak van Werkman, Merlijn.
0: Ja?
2: Ze gaan van het dak van Werkman af met die fietsen.
0: Nou, dat is wel heel vet. Ik ga er misschien wel even een item over maken. Dan kan iedereen mooi meeluisteren met hoe het eruit ziet.
2: Ja, en over andere dingen in de gemeente Groningen gesproken. De eerste islamitische basisschool opent in Groningen, melden onze collega's van RTW Noord. Op 17 augustus opent in Groningen de eerste islamitische basisschool van de provincie haar deuren. Basisschool Al-Kitaab begint het nieuwe schooljaar met ongeveer 50 leerlingen en is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Melisseweg. Naast de gewone vakken krijgen de leerlingen ook les over de islam en wordt rekening gehouden met islamitische feestdagen. Zo viert de school geen Sinterklaas, maar staat het suikerfeest

0: wel op het programma. Volgens de school betekent dat niet dat leerlingen worden afgeschermd van andere tradities. Ook Nederlandse gebruiken en andere religies komen tijdens de lessen aan bod. De komst van de school leidde de afgelopen jaren tot discussie in de Groningse politiek. Maar het ministerie van Onderwijs gaf uiteindelijk groen licht. De initiatiefnemers zeggen dat er veel behoefte is aan islamitisch basisonderwijs in de regio. En kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Dit is de 6e islamitische school in Nederland, Merlijn. En dan al in Groningen. Ik vind het eigenlijk best bijzonder.
1: Nederland is ook best wel, Groningen is ook best wel een progressieve stad.
0: Ja, ja, het is een mooi schoolgebouw. Goed opgeknapt. Ik denk dat dit een heel goed begin is geworden.
1: Hopen voor de eerste lichting dat het een succes wordt.
0: Ja.
1: En voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: En dat was Driver's License van Olivia Rodrigo hier bij Oog.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: En wij hebben groots nieuws, want...
3: Ja, groots nieuws over de grote markt. De webcam is terug. Afgelopen vrijdag is de kapotte camera die ruim 2 weken geleden... na 11 jaar trouwe dienst op zwart ging, vervangen door een nieuw exemplaar. En wat een timing, Marlijn. Ik heb hem even aangezet nu. En je kunt zien dat ze hoe noem je die dingen? Van die springbanen, van die parcoursdingen voor die Red Bull race... aan het bouwen zijn. Het is geweldig. Je kunt gewoon meekijken. Je kunt dus gewoon ook dit weekend vanuit thuis via de webcam meekijken. Hogere resolutie, betere camera. Ik vind dit helemaal fantastisch. En gewoon door crowdfunding, hè? Omdat binnen een paar weken die camera terug wilden.
1: En dan ben ik benieuwd hoeveel mensen zouden gedoneerd hebben. Kunnen we dat ergens vinden, denk je?
3: Weet ik eigenlijk niet, want de crowdfunding link is weg.
1: Oh, dat is jammer.
3: Want ja, het daar is kan opgelost.
1: Daar kan je het vaak wel vinden, inderdaad. Ja. Maar ja, hoe duur zou zo'n camera zijn? Ja, ik denk... Max 200 euro.
3: Hij weet niet, want het moet natuurlijk wel weer 11 jaar in ieder geval mee. Maar hij draait net. Mensen gaan dit lekker meekijken. Ja, de webcam van de grote markt.
1: Ja, stel je bent niet zo heel erg mobiel. Dan kan je dus gewoon alles mooi meekrijgen van de mooie Red Bull race van aankomende vrijdag.
3: Ja.
1: Dus
3: fantastisch, ga dat doen. En zo kunnen we allemaal weer een stukje meekrijgen van de stad.
1: En dan gaan we nu door naar de commercials en daarna naar het NOS nieuws.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
7: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
6: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettigragolo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn.
0: Goed dat je er nog steeds bent.
1: Ik ben nog niet weggelopen, nee.
0: Heb je nog even je mooie ansichtkaart bewonderd?
1: Ja, fantastisch. Mensen, Merlijn die is net terug van vakantie. Ik heb hem een week moeten missen. En hij weet dat ik ansichtkaarten spaar. Dus dat heeft er een meegenomen uit Griekenland.
0: En ik had handzichtkaart. Heb je dat ooit gehoord? Ik zat er dus over na te denken. Een handzichtkaart. Nou, dat...
1: Ja, heb ik nog maar zo'n 300 keer gehoord. Ja, sinds ik die dingen spaar, Marlijn. Maar dank je wel.
0: Ik dacht, ik probeer het toch nog even. Misschien dat ik wel iets origineels kom.
1: En dat is ook leuk voor de luisteraars. Hè? Ga je op vakantie en mis je oog heel erg? Stuur ons een kaartje. De contactgegevens staan op de website.
0: Vooral doen! Hans, kan je maar vertellen waar we het niet zo meteen over gaan hebben, maar rond een uurtje of 8:30, de kopstukken van het Oog Radio Nieuws.
1: Natuurlijk. Ondernemers stad krijgen langer voor controle reclamebelasting. Oppositie wil opheldering over overlast Martini-Kerkhof. En omgeving Gerrit Krolbrug krijgt groenere uitstraling.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30 dus. En eerst neem ik je even mee naar het verkeer. Want daar kan ik iets meer over vertellen inmiddels. Het begint iets drukker te worden in de binnenstad. Dat zie ik voornamelijk rond de Weijert. Zie ik dat er wat beweging is. Ook bij Paddepoel zie ik wat beweging. De snelwegen die blijven vrij. En ik zie wat jij niet ziet. Ja, en bij Eemskanaal zie ik het nog wat drukker worden, maar dat is ook minimaal. Het is natuurlijk vakantie, dus het is gewoon hartstikke rustig op de wegen.
1: Behalve bij de Oosterhavenbrug. Die is weer even heel belangrijk. We hebben het er al vaak over gehad hier bij de Oogochtendshow. Maar de Oosterhavenbrug is dicht voor onderhoud. Dat zou afgelopen weekend afgerond worden. Dat is het niet. En nog tot met in ieder geval morgenmiddag 6:00 moet je er rekening mee houden dat de Oosterhavenbrug richting UMCG nog niet open is. Dan moet je omrijden.
0: En waar je ook nog rekening mee moet houden is dat in het midden en het westen van het land veel vertragingen zijn en werkzaamheden. Moet je daar doorheen, let vooral goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, wij gaan het hebben. Dat is een hele goeie. Wij gaan het hebben over het slopen van panden, van huizen hier in Groningen. En wat je dan met de materialen uit die te slopen huizen kunt doen. Volgens de SP gaan we het uitgebreid over hebben straks.
2: De Oogochtendshow.

0: De Jacksons met Can You Feel It? En daarvoor hoorde je Pink met het nummer Trustful.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Woningen die voor sloop worden geopend voor bewoners, waar ze vervolgens deuren, vloeren, tegels, kranen en planten gratis mee mogen nemen naar huis.
2: Als het aan de SP-fractie van Groningen ligt, gaat ook het stadhuis dat faciliteren in onze gemeente. Je hoort Iris Volders van de SP.
3: Ja, ik bedoel, Nederlanders houden van gratis, dus het zal stormlopen, denk ik. Hier in Groningen, er wordt natuurlijk de komende jaren heel veel gesloopt. Dus er is best wel veel mogelijkheid in de optiek van de SP om ook eens een keer hiermee te experimenteren.
4: Volgens de partij is er nog genoeg te vinden in de gebouwen die gesloopt worden.
3: Bijvoorbeeld deuren. Eigenlijk al het beslag wat je hebt op bijvoorbeeld kasten. Kasten in het algemeen. Hè. Een keuken kun je best wel goed weer gewoon opnieuw op een nieuw plek zetten. Met een likje verf. Vloeren. Hè. Dat is vaak ook nog best wel makkelijk als je een kleine ruimte hebt. Dan kun je wat vloer meenemen en weer opnieuw ergens neerleggen.
4: Maar wat houdt circulair slopen nou precies in?
3: Je hebt dus een gebouw, daar zitten materialen in. Hè. Dan kun je denken aan de grove materialen zoals bakstenen en beton, ramen, dat soort dingen. Maar er zitten ook kleinere materialen in. En vaak de grovere materialen, die kunnen ze vaak verpulveren en dan weer opnieuw hergebruiken op die manier, als een soort van basismateriaal. Maar alle kleinere materialen, die zijn eigenlijk best wel geschikt om gewoon één op één weer opnieuw te gebruikt te worden. Hè. Die kunnen weer worden opgewaardeerd, nieuw likje verf en dan weer gewoon in iemands huis staan.
4: De kennis lijkt er al te zijn. Nu moet het volgens de SP alleen nog uitgevoerd worden.
3: Er zijn best wel veel organisaties die zich bezighouden met circulariteit. Zoals Circulair Groningen Drenthe bijvoorbeeld. Building van de Hansen, die zijn hier gewoon heel veel mee bezig. Die zijn ook echt bezig met die ketens op elkaar aan te laten sluiten. Dus daar zou de gemeente een samenwerking mee kunnen opzoeken. Hebben ze ook al wel een beetje volgens mij. En voor dit soort kleinere items in woningen, dat is best wel makkelijk. Ja, je zet een partytent neer, beetje koffie en thee, lekker muziek. En laat mensen maar langskomen.
2: Nou, je hoorde Iris Volders van de SP en een bijdrage van Finn Mellema. Marlijn, jij keek mij net aan. Jij zei een keuken. Hoe dan?
0: Ja, ik denk dan meteen weer in plaatjes van zo'n keuken. Hoe wil je dat meenemen? Maar jij zei al tegen mij van zo'n ding zit natuurlijk gewoon aan elkaar geschroefd. Maar ik zou eerder denken van planken, dat lijkt me handiger. Kranen, wat we ook al hadden gezegd.
5: Nee, tegels hergebruiken is ook helemaal trendy, hè? Van die tegels met printjes, een vloer. Ik zie het wel voor me.
0: Er zijn genoeg mogelijkheden, inderdaad. Nou ja, ga vooral even langs als je nog wat spullen nodig hebt.
2: Het gaat nog niet gebeuren, hè? Ze willen dat het gaat gebeuren.
0: Ja,

0: De Beatles met Eleanor Rigby. En daarvoor hoorde je Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook is er kans op een spetterbuitje en wordt het 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht meer bewolking met minima rond 15 graden. En er gaat wat lichte regen vallen.
1: 3.300 wandelaars doen mee aan de Groningse Vierdaagse, dat melden diverse media. De Groningse Vierdaagse gaat dit jaar van start met ongeveer 3.300 deelnemers. En dat zijn er ruim 2 keer zoveel als bij de eerste editie vorig jaar. De deelnemers lopen 4 dagen lang verschillende routes door de stad en provincie met afstanden van 20, 30 en 40 kilometer.
0: Nou, meer dan een verdubbeling, dat is heel netjes.
1: Ja, en helemaal mooi natuurlijk voor de organisatie. We hebben een leuk interview met de mensen van de Groningse Vierdaagse gedaan. En dat kun je ongetwijfeld terugvinden op de website. En dan FC Groningen training voor kinderen tijdens speelfestivals, melden wij zelf van Oog Nieuws. FC Groningen verzorgt maandag gratis voetbaltrainingen tijdens de speelfestivals in Groningen. Kinderen van 6 tot en met 12 kunnen vanaf 1 uur 's middags meedoen in de speeltuin DIB. DIP dus in de Indische buurt. Of op het Kruifkoord bij wijkcentrum Van Houten in de Oosterparkwijk. Aanmelden is niet nodig en de trainingen maken deel uit van de gratis speelfestivals die de hele zomervakantie in verschillende Groningse wijken worden georganiseerd. Aankomende maandag, volgende week dus.
0: Een mooi initiatief van de FC. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws app. Zo, articuleren, dat... Zo, dat zit er wel in. Wat ziek idee. Wij gaan luisteren naar Son Mieux met Dark Before the Dawn.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Ondernemers in Groningen krijgen ruim een maand extra de tijd om te controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. De oorspronkelijke deadline van 12 augustus is door het Noordelijk Belastingkantoor verschoven naar 18 september, omdat veel ondernemers tijdens de zomervakantie afwezig zijn. De verlenging volgt op kritiek van de ondernemersorganisaties en vragen vanuit de politiek over de ongelukkige timing van de controleperiode. Steeds meer Groningse kinderen missen school om extra lange vakantie te kunnen. Vorig schooljaar ging het om 92 gevallen van zogenoemd luxe verzuim, blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. Dat zijn er flink meer dan de 78 gevallen een jaar eerder en de 60 meldingen in het schooljaar daarvoor. Ouders laten hun kinderen dan zonder toestemming eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie, wat volgens de leerplichtwet niet is toegestaan. In 50 gevallen kregen ouders daarvoor een boete opgelegd. De stijgende trend is niet alleen zichtbaar in Groningen, maar ook landelijk. 4 oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad hebben spoedvragen gesteld over de aanhoudende overlast op het Martinikerkhof. De partijen willen weten waarom er nog geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld en welke maatregelen de gemeente nu neemt. De vragen volgen op een brandbrief van omwonenden. Volgens de bewoners is de situatie verergerd nadat de gemeente het grasveld bij de dakloze opvang aan de Speelsluizen afsloot, waardoor de overlast en onveilige situaties zich verplaatsten naar het Martinikerkhof. De omgeving van de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt de komende jaren flink groener. Rijkswaterstaat richt de stadskant in als een park en geeft de Ommelanderzijde een natuurlijk karakter. Daarbij wordt ook een deel van de oude rivier de Hunze teruggebracht met nieuwe beplanting en informatie over de geschiedenis van het gebied. Ook komen er 186 nieuwe bomen bij. Langs het fietspad aan de Ommelanderzijde komt bovendien een dubbele bomenrij, speciaal om vleermuizen een veilige vliegroute te bieden. De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint naar verwachting eind dit jaar of begin 2027. Dan het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook is er kans op een spetterbuitje en wordt het 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht meer bewolking met minima rond 15 graden en er gaat wat lichte regen vallen.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. Ik neem je mee naar het verkeer. En het begint inmiddels alweer iets drukker te worden. De snelweg is nog steeds helemaal vrij, maar in de binnenstad begint het wat drukker dus te worden. Dat zie ik voornamelijk rond de Weijert, Eemskanaal, Paddepoel. De Kop van Oost, Binnenstad Oost. Ja, daar een beetje rijdiep zie ik nog dat het wat drukker begint te worden. En voor de rest is het allemaal gewoon hartstikke lekker rustig op de wegen.
1: Is het druk bij de Oosterhavenbrug, Marlijn?
2: Nou, ik denk het niet. Want die is tot morgen 6:00 is die nog steeds dicht. Vanaf 6:00 morgenavond kan je daar dus mooi langs. Je moet nu wel best wel lang omrijden, dus let daar vooral op, moet je daar langs. Qua treinen betreft zie ik dat er in het midden en het westen van het land veel werkzaamheden zijn en wisselstoringen. Dus moet je daar nog heen, let vooral eventjes goed op je reisplannen-app, dat je daar niet straks in het midden van het land staat te wachten en te wachten. En waar blijft mijn trein nou? En ik kom te laat. Nee, dat wil je allemaal gewoon lekker niet hebben op de vroege morgen. Dus let goed op. En achter ons heeft iemand plaatsgevonden. En dat is Jelle van Duurzaam Groningen. Die gaan we zo interviewen. Meer erover hoor je zo hier in de Oog Ochtendshow.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was Groove Jet met Spiller. En daarvoor hoorde je de stadsplaat. Dat was de God Night Altizo van René Beverwijk hier op Oog. En nu gaan we naar...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, de ochtendshow gaat weer duurzaam op deze derde dinsdag.
2: Ja, we spreken weer met Jelle Veenstra om bij te praten over duurzame tips van deze maand. En al die tips die kun je ook gewoon lekker meelezen op duurzaamgroningen.nl. Goedemorgen Jelle.
3: Goedemorgen.
2: Ik hoor dat jij iets heel duurzaams doet. Jij gaat niet op vakantie.
3: Nee, ik ga niet op vakantie.
2: Wat is dit goed voor de wereld?
3: Heeft er ook wat mee te maken dat het gewoon heel warm is in het zuiden op dit moment.
2: Ja. Nou, helemaal goed, maar er zijn vast meer mensen die nu niet op vakantie zijn en toch allemaal leuke dingen in Groningen kunnen doen. En dat zijn allemaal duurzame dingen. Wat heb je meegenomen?
3: Ja, klopt. Ik heb vandaag twee dingen die je gewoon hier kunt doen. Dus voor de mensen die in Groningen blijven, heb je nou kapotte kledingstukken? Dus misschien nog een broek waar een scheur in zit, hoewel dat ook misschien... Fashion
2: is heel hip.
3: Ja, precies. Wow. Maar mocht hij er per ongeluk in zitten, of een shirt, of wat dan ook. Ja, je hebt natuurlijk het hele jaar lang Fashion Repair in het Forum, elke donderdagavond. En nou, het leuke is, dat heeft dus geen zomerstop.
2: Ah.
3: Ja, dus heb je nu vakantie en denk je, nou, misschien toch nog eventjes die kleding repareren. Het blijft gewoon open, dus je kunt de hele vakantie terecht in het Forum om je kleding te repareren.
2: Ja, want je gaat dat daar dan zelf doen met hulp van mensen die weten hoe het moet.
3: Ja, klopt. Daar zijn mensen die weten dat allemaal en zij hebben de spullen ervoor. En dan, nou, als je er niet uitkomt, nou ja, überhaupt wil je denk ik wat uitleg hebben vaak, als je dat nooit eerder hebt gedaan. Maar die staan gewoon klaar om je te helpen. Dus het is ook nog eigenlijk misschien leuke workshops, kun je het ook nog wel zien.
2: Ja, en je leert mensen kennen, helemaal leuk. En ook in de zomer. En dan, je had nog iets moois en dit vinden mensen leuk, hè? Shoppen is altijd goed.
3: Ja, shoppen, je hoort wel vaak dat het niet zo duurzaam, iedere keer weer dat produceren. Maar bij de mega vlooienmarkt in het Stadspark, op 9 augustus. Daar vind je natuurlijk wel allemaal duurzame dingen. Want gebruikte dingen opnieuw kopen, dat is natuurlijk een stuk beter. Er zijn dan wel 250 kramen en grondplaatsen met tweedehands spullen, antiek, curiosa en vintage. Dus of je daar nog gewoon zin hebt om een leuk dagje uit te doen, of dat jij echt denkt van, nou, ik wil daar iets scoren. Ga erheen op 9 augustus. Het is wel zo dat je €5 entree moet betalen hiervoor. Okay. Maar kinderen tot de 12 jaar mogen gratis mee.
2: Okay, dus je kunt wel gewoon als een gezin er lekker heen, kinderen mee, dat maakt dan niet uit.
3: Ja.
2: En er zijn een heleboel prachtige spullen waarschijnlijk die je kunt meenemen.
3: Ja, op
2: grote
3: de trafbaan.
2: Markt zeg.
3: Ja, het is enorm.
2: 250 kramen.
3: Ja.
0: Dan ben je niet zo 1, 2, 3 overheen gelopen, zeg maar.
2: Nee. Goh, wat goed.
3: Nee, nou ja, wie wel eens op de trafbaan komt, je kunt er een heel festival houden. Nou, dus het is een flinke grote plek ook.
0: Maar dan is de grote vraag, ga jij heen?
3: Nee, ik ga er zelf niet heen, moet ik heel eerlijk beginnen.
2: Nee, maar jij zit al bij dat Fashion Repair natuurlijk.
3: Ja,
2: dat
3: precies.
2: Helemaal goed. Nou, toch nog twee fantastische duurzame tips tijdens de zomervakantie. En verder wat we natuurlijk altijd kunnen herhalen, ook in de zomer, niet al die tuinen met tegels. Gooi er wat groen in, zodat het minder warm is thuis.
3: Ja, nou, dat helpt een hoop hoor.
2: Ja. Dus helemaal geweldig. Hey, dankjewel Jelle, wij zien jou volgende maand gewoon weer. En dan zijn er nog veel meer tips. En al die tips vind je terug op duurzaamgroningen.nl.
3: Klopt, dus met de linkjes.

0: Oh, dat was iets te enthousiast, maar wij gingen net luisteren naar BB & Cube met On The Beat. En het is inmiddels 8:08. En dat betekent dat wij Johan Campos aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, bijzonder goedemorgen.
0: Goed dat je er weer bent. Ik ben vanochtend gaan hardlopen naar de studio. Ik weet niet of je dat meegekregen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik straks in een lekker zonnetje terug mag lopen.
1: Nou, het zal een beetje manoeuvreren worden tussen de zon en wolken door. Maar wat een gezond begin van de dag heb jij even gedaan.
0: Ja, toch? Ja, mijn fiets was gestolen. Dus ik dacht, ik moet wel.
1: Oh, dat is minder.
0: Dat is minder, inderdaad. Maar,
1: nou ja, straks maar even kijken of je nog een ander fietsje ziet.
0: Precies. Ja,
1: het is toch een beetje gewoon af en toe wat lenen van elkaar, toch?
0: Precies.
2: Ja, maar Johan, vandaag is mijn weer. Dank je.
1: Vandaag is jouw weer.
2: Ja, het is niet te warm, maar het is toch een beetje zon. En,
1: Kijk, ik moet het altijd een beetje doen met stemmen. En dat ik denk, hé, dit is dezelfde dan de vorige keer.
2: Ja, Hans van gisteren.
1: Jij moet toch de barbecue komend weekend.
2: Ja.
1: Zaterdag?
2: Ja, helemaal waar.
1: Gaat goed komen, hoor.
2: Gelukkig.
1: Om alvast even vooruit te blikken, het wordt lekker warm. Het blijft droog, zonnetje erbij en de buien komen pas zondag. Ik ga even beginnen met vandaag.
2: Heel goed.
1: Wolkenveldjes. Zonnige periode, ze wisselen elkaar af. Later vandaag wordt de bewolking dikker. Zou er nog een enkel buitje kunnen vallen? Temperatuur 22, 23 graden. Ja, ik denk dat dat, nou, net als voor jou geldt, voor heel veel mensen.

0: Dat aangename temperaturen, veel mensen kunnen denk ik genieten van dit zomerweer. Staat een matig windje uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 14, een spetterbuitje. Ja, morgen is een ander verhaal, want dan passeert er een storing. Die trekt vanaf Denemarken naar Duitsland. Ja, krijgen wij toch even mee te maken. Stevig windje uit het noordwesten, nog wat meer dan vandaag. Matig tot vrij krachtig. Verder is er heel veel bewolking. En die bewolking zal af en toe zo dik zijn dat er een buitje of wat lichte regen uitvalt. Stofbuitjes noem ik dat, want al te veel neerslag valt er niet. Dus de natuur zal daar nog niet heel veel aan hebben. 19 graden als temperatuur. Donderdag hebben we nog altijd te maken met de achterkamer van die storing. Opnieuw 19 graden. Het noordwestenwind doet het iets kalmer aan. Veel bewolking. Nog een enkel spatje regen. Maar doorgaans is het gewoon droog. En de zon heeft het nog altijd lastig. We moeten het doen met een paar korte opklaringjes. Ja, vrijdag beginnen we ook met wolkenvelden. Langzamerhand probeert een ruggetje van hoge druk die wolken op te lossen en af te voeren. Dat gaat ook wel lukken, maar we moeten er geduld voor hebben. Dat wordt in de loop van vrijdag. Maar dan gaat die temperatuur ook direct een stuk omhoog. Want dan wordt het nog een graad of 22 of 23. Ja, en dan de zaterdag. De zaterdag van jouw barbecue. Rustig weer. Flinke periode met zon. Een paar wolkenveldjes, het blijft droog. Ook 's avonds en dan die temperatuur. 26, misschien wel 27 graden. Lijkt me voor jou nog net niet te warm. En in de nacht toenemende bewolking. 15, 16 graden. En dan passeert er zondag, waarschijnlijk al in de nacht naar zondag, een storing. En dan gaan we een paar buien krijgen. Ook zondag een paar buien. Met name op het eerste deel van de dag. Ja, en dat moet dan weer eens een keer een aantal millimeters op kunnen leveren. Waardoor de natuur ze even weer blij gemaakt wordt. Zondag doet de temperatuur ook een behoorlijke stap terug. Want wordt het zaterdag 6, 27, zondag nog een graadje of 20. Maar het lijkt erop dat na het weekend de temperaturen langzaam weer omhoog gaan. En dat het zonnetje ook weer vaker gaat schijnen. Ja, kortom, al met al denk ik de komende dagen nog een dipje. Maar de zomer keert stapje voor stapje toch wel weer terug.
1: Kijk, heerlijk. Goed nieuws. Helemaal top. En mijn gasten blijven niet te lang hangen, want 's nachts komt er toch wat regen.
0: Ja, nee, goed geregeld.
1: Ja, helemaal top, Johan.
0: Ik heb het best even gedaan voor jou en volgens mij gaat het goed uitpakken.
1: Helemaal top. Kom je zelf ook?
0: Nou, ik ben gek op een feestje, hoor.
1: Helemaal goed, daar hebben we het nog even over.
0: Zeg maar waar je woont.
2: Hey, Johan.
0: We spreken elkaar wel even naar de uitzending.
1: Helemaal goed.
2: Tot morgen, Johan.
3: Hey, tot morgen. Hoi, hoi.

0: dat was de legendarische Avicii met The Nights. Het is inmiddels 8:01 en dat betekent dat onze ochtendshow er alweer op zit. Maar wat hebben we een hoop behandeld, zeg. Zoals de opruimactie Clean Up On Tour. Afgelopen zaterdag in de binnenstad hebben namelijk 20 vrijwilligers 136 kilo aan zwerfafval uit de diepe ring gehaald. Nou, op een subbord. Dus dat is best knap als je het mij vraagt.
1: Ongelooflijk knap.
0: En best duurzaam. Is dat duurzaam?
1: Ja, dat is hartstikke duurzaam. Duurzaam was vandaag, was natuurlijk Duurzame Dinsdag. Jelle Veenstra van Duurzaam Groningen was bij ons op bezoek om te vertellen over de dingen die je ook in de zomer duurzaam kunt doen. Zoals het Fashion Repair Café in Groningen. In het Forum in Groningen. Dat is gewoon open in de zomer. Dus ga daar lekker je kapotte zwembroek fixen of je t-shirtje repareren. Dat is helemaal goed. En al die tips vind je op duurzaamgroningen.nl.
0: Ja, en dan zit ons nog maar één ding te doen.
1: Nee,
0: en
1: twee dingen. Wat ga jij doen, Merlijn?
0: Ja, dat is ook zo. Dat moet ik ook nog even vertellen. Ik ben dus naar de studio hard gelopen, omdat mijn fiets is gestolen. Dus ik ga straks weer lekker hardlopen terug naar mijn mooie woonbootje. Dus ik heb net van Johan gehoord dat het op zich wel redelijk weer wordt. Dus voor mij hopelijk geen regen straks. En dat ik lekker droog, nou in ieder geval niet van, waarschijnlijk zweet, weet ik wel behoorlijk, maar droog van de regen in ieder geval.
1: Kom jij dus, thuis, komt allemaal goed.
0: En dit kan je allemaal straks op mijn Instagram voorbij zien komen, want ik ga straks een mooie video erover plaatsen. Dus
1: hou dat vooral. Ook delen met het oog.
0: Ja, die gaan we ook delen. Die zie je vast voorbij komen, dus hou het vooral in de gaten. En dan stond ons nu nog maar één ding te doen.
1: Inderdaad.
0: En dat is ciao voor nou.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
5: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
3: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Radio.

0: 30, my dear.
1: Hoog Radio. Het geluid van Groningen.

0: Live. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Ondernemers in Groningen krijgen ruim een maand extra tijd om te controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. De oorspronkelijke deadline van 12 augustus is door het Noordelijk Belastingkantoor verschoven naar 18 september, omdat veel ondernemers tijdens de zomervakantie afwezig zijn. De verlenging volgt op kritiek van ondernemersorganisaties en vragen vanuit de politiek over de ongelukkige timing van de controleperiode. Steeds meer Groningse kinderen missen school om extra lang op vakantie te kunnen. Vorig schooljaar ging het om 92 gevallen van zogenaamd luxeverzuim, blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. Dat zijn er flink meer dan de 78 gevallen een jaar eerder en de 60 meldingen in het schooljaar daarvoor. Ouders laten hun kinderen dan zonder toestemming eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie, wat volgens de leerplichtwet niet is toegestaan. In 50 gevallen kregen ouders daarvoor een boete opgelegd. De stijgende trend is niet alleen zichtbaar in Groningen, maar ook landelijk. 4 oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad hebben spoedvragen gesteld over de aanhoudende overlast op het Martinikerkhof. De partijen willen weten waarom er nog geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld en welke maatregelen de gemeente nu neemt. De vragen volgen op een brandbrief van omwonenden. Volgens de bewoners is de situatie verergerd nadat de gemeente het grasveld bij de daklozenopvang aan de Speelsluizen afsloot, waardoor de overlast en onveilige situaties zich verplaatsten naar het Martinikerkhof. De omgeving van de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt de komende jaren flink groener. Rijkswaterstaat richt de stadskant in als een park en geeft de Ommerlanderzijde een natuurlijk karakter. Daarbij wordt ook een deel van de oude rivier de Hunze teruggebracht met nieuwe beplanting en informatie over de geschiedenis van het gebied. Ook komen er onder andere 186 nieuwe bomen. Langs het fietspad aan de Ommerlanderzijde komt bovendien een dubbele bomenrij, speciaal om vleermuizen een veilige vliegroute te bieden. De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint naar verwachting eind dit jaar of begin 2027. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook is er kans op een spetterbuitje en wordt het 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht meer bewolking met minima rond 15 graden en er gaat wat lichte regen vallen. Morgen is er veel bewolking en we komen onder de invloed van een kleinere randstoring die via Denemarken naar Duitsland trekt. Er steekt een noordwestenwind op, windkracht 5. En nu en dan valt er lichte regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Oog Radio.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetables.

0: vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op een

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt.

0: buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis Specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal

0: 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Oog Radio,

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten.

0: migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Tussen 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dat is hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, ja.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

lucht. Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de

0: Oog Radio.
1: The sky. Locker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.